0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Als ik tegen jou zeg Hans de Boy, dan zeg jij meteen tegen mij Annabel. Dat klopt ook inderdaad, want Hans de Boy wordt geassocieerd met een zekere dame genaamd

Hans de Boer uit Arnhem en zijn Annabel. Het was een hit in 1983. Stond maar liefst 12 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het kwam tot nummer 3. Dus tot zover de grootste hit van Hans de Boer en zijn Annabel.

0: Weerbericht.
1: Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Josje Duister van Stelten, oftewel Joey Dizer en 100 Years uit 1975. De plaat stond 3 weken genoteerd op nummer 1 en komt dus uit 1975. Het was de enigste hit die ze ooit heeft gescoord. Een officiële One Day Fly.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Wat misschien velen niet weten is dat deze zangeres die ik nu ga draaien, en dat is dan Nona, gewoon een Nederlandse zangeres is. Hier is ze met Don't Cry Me a River.

0: Luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: In dit geval gaan we terug naar het jaar 1981 met de Nederlandse muziekband Fruitcake. And My Feet Won't Move.

Uit 1981 stamt deze plaat van de formatie Fruitcake, My Feet Won't Move, bereikte destijds de 8e positie als hoogste notering in de Nederlandse hitparade. En de band die werd opgericht in 1980 door Jean-Paul Driessen en Rob Takema. En die Jean-Paul Driessen, dat is weer de broer van Elle Driessen van Spargo. Inderdaad, de muziekwereld is klein.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland, tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle, ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: Nu gaan we door met een Amsterdamse groep, namelijk George Cash. De plaat van hun, Nightingale, werd destijds geproduceerd door de bekende Veronica-discjockey Ad Bouwman.

Uit 1969, George Cash uit Amsterdam met het nummer Nightingale, werd destijds geproduceerd door een van de populaire discjockeys van Veronica, Artje Bouwman.

0: Weerbericht.
1: Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: Bij de burgerlijke stand van Den Haag staan ze ingeschreven als Rink, Groeneveld en Peter Kok. Maar we kennen ze veel beter als Greenfield en Cook. Hier zijn ze met Only Lies.

Uit 1971, Greenfield & Cook met Only Lies. De hoogste notering was nummer 4, 14 weken totaal genoteerd in de Nederlandse hitparade. En de datum van binnenkomst was 25 september 1971.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Het is een gevoel.
1: We gaan naar het jaar 1976 toe met een oud nummer van Niels Sedaka. Toen de tijd gecoverd door de Nederlandse formatie Full House. Dit is Standing on the Inside.

Het oude nummer van Neil Sedaka, Standing on the Inside, in 1976 naar de tweede plaats gebracht in de top 40 door de Nederlandse formatie Full House. Deze formatie Full House was een soort gelegenheidsformatie met onder andere televisiepresentator en voetballer Frank Kamer, verder Annette Molenaar, Bob Cohen, Wilma de Nijs en Carrie Schromper. De achtergrondzangeres op Standing on the Inside zijn Wanda Stellaert en José Hubé, die we weer kennen van Love. En Full House is destijds bedacht door Ron Brandsteder, die toen nog plugger was bij platenmaatschappij CBS. Full House en Standing on the Inside.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Uit 1986 stamt deze plaat van de Nederlandse formatie My Tie. Geproduceerd door Erik van Tuin en Jochem Fluitsma. My Tie en Female Intuition nu.

geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. My Tie uit 1986 met de Female Intuition. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 25 januari. Hoogste notering nummer 9. Ze stonden toen de tijd 9 weken genoteerd. En het was toen ook nog eens alarmschijf op Radio 3.